Amulet, amulet, amulet. Amun nani lafken. Kinto finga kuyam. Pela finga kuyam nai. Amulet, amulet, amulet. Amun nani lafken.